0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio. Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Wa mu dan e laba hawa sawa.